Nog in 1749 werkte hij aan een definitieve versie van de Johannespassie. Aan de Hohe Messe nog langer en die kwam niet eens helemaal af. De Kunst der Fuga is natuurlijk zeer abstracte muziek, maar het is volledig onjuist om het te beschouwen als dorre academische theorie. Nee, het moest dienen om het meesterschap en de virtuositeit van zijn maker en diens volmaakte componeertechniek te tonen. Maar het moest ook duidelijk speelmuziek zijn. We laten nu eerst Henk van Zonneveld muzikaal aan het woord in zijn uitvoering van het Kunst der Fuga op het Clavii Organum, een reconstructie van de combinatie van een klavercimbel met een orgel. Het geeft de muziek net iets meer schwung en klank.

U hoorde motetten van Johann Christoph Bach, Fürchte dich nicht, Unser Herzens Freude hat ein Ende, Es ist nun aus, uitgevoerd door Vox Luminus onder leiding van Lionel Meunier. Tot slot dan twee van de mooiste motetten van Johann Sebastian, Fürchte dich nicht, Ich bin bei dir, en Kom Jesu, kom, meeslepend uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herweren, net als Vox Luminus, een Belgische groep. Eigenlijk ongelooflijke muziek. Veel theatraler dan de motetten van zijn ooms, maar toch staande op hun schouders. Bach hoort eigenlijk al tot de moderne tijd, zei ooit Karen Armstrong, filosoof en theoloog. Zijn muziek staat toch dichter bij het soort menselijke emotie zoals wij die nu nog ervaren, dan de muziek van zijn ooms. Let maar eens op de fuga in het eerste motet, bij de woorden Ich habe dich erlöst, ik heb je verlost. Verlost uit de doodsangst, uit de nietigheid. Ik heb je bij de naam genoemd. Je bent van mij. Du bist mein. Dat zuig je mee. Neem een tweede motet. Kom, Jezu. Ich bin müde. Een smeekbede om hulp en erbarmen. De kracht ontglipt me. De levensweg is zuur. Der saure Weg, zingt het koor. Een lied van verlangen naar troost en kracht. Bach, de medicijnman, reikt een muzikaal medicijn aan.

U hoorde tot slot van deze uitzending twee motetten van Johann Sebastian Bach, Führte dich nicht, Ich bin bei dir, BWV 228 en Kom Jezu Kom, BWV 229. Uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Dit was Geen Dag zonder Bach voor vandaag. Ik ben Govert-Jan Bach, samensteller en nu ook presentator deze keer. Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een mooie dag.

Dag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender over muziek van, door en met Johann Sebastian Bach. Deze aflevering gaat aandacht geven aan Sebastiaans ontzagwekkende orgeloeuvre. Meer dan 200 werken schreef hij voor dit instrument. Hij was in zijn tijd de beste organist en klavicinist van Duitsland, ja, van Europa eigenlijk, van de wereld dus. Hij had dan ook internationale faam. Collega klaviervirtuoos Louis Marchand uit Frankrijk durfde een wedstrijd, een contest met hem niet eens aan en vluchtte voor dag en dauw uit Dresden om er niet af te gaan toen hij eenmaal 's avonds Bach had gehoord. Händel was ook altijd een beetje bevreesd Bach te ontmoeten. Dat is dan ook uiteindelijk nooit gebeurd. Maar we moeten ons afvragen of het orgel inderdaad Sebastiaans meest oorspronkelijke instrument was. Dat was niet zo. Waarschijnlijk was de viool en mogelijk ook de fluit het instrument waar hij mee opgroeide. In ieder geval de instrumenten waar zijn vader Ambrosius mee speelde. Die was stadspfeifer, stadsblazer van Eisenach. Pas bij oom Johann Christoph kwam hij in aanraking met het orgel. En hij kon er ook bij, hij kon er zelfs in, nemen we aan. Het eigenlijk is het meest oorspronkelijke instrument, het oudste instrument van Johann Sebastian, zijn mooie sopraan. Waarmee hij nog geld ophaalde als jongetje in het groepje curendezangertjes die langs de huizen van Eisenach gingen. Geld ophalen met mooie zang. Eigenlijk is de zang, vocale muziek, toch waar de meeste Bach-liefhebbers het meeste van houden. Het zijn dat de passionen, de cantates, de hoormessen, het Weihnachtsoratorium. De zang is voor Bachs oeuvre funderend. En ook de meeste orgelstukken van Bach zijn verbonden met zang. Die honderden Lutherse koralen die hij van kindsbeen af kende, op de schoot van zijn moeder al gehoord in de kerk, ja, dat heeft hij opgezogen als kind. En waarschijnlijk al gauw meegezongen, want dat mocht. En voor al die koralen schreef hij orgelinleidingen, preludes genaamd, voorspelen om in de sfeer en de inhoud van het betreffende koraal te komen. Orgel virtuoos Widor, in Parijs de leraar van Albert Schweitzer, eind 19e eeuw, begreep niet wat Bach toch allemaal voor rare fratsen in die koralen uithaalde, hoe muzikaal ze ook waren. Tot theoloog Schweitzer, hij was toen nog geen arts, hem zei en hem uitlegde dat het kwam door de tekst van het betreffende koraal. Wat er in de tekst gebeurde, daar deed Bach muzikaal iets mee. Bach was een en al tekstgevoel. We gaan nu luisteren naar weer een nieuwe cd, nu van het goedkope en uitstekende merk Briljant, naar voorspelen op orgel, waarna je het betreffende koraal meteen hoort, meestal weer vierstemmig en getoonzet door Bach. Zie voor de betreffende nummers, en het zijn er nogal wat, de playlist op concertzender.nl onder programma en dan Geen Dag Zonder Bach. Aanklikken op de dag en dan ziet u het meteen.

U hoorde orgelkoralen uit het Orgelbüchlein, met de koralen daarna gezongen door het Coro della Radio Televisione Svizzera, onder leiding van Diego Vasalis, en op het orgel speelde Francesco Cera. En dat deed hij op het Massioni-orgel in de Santa Maria Assunta Giubasco in, nou, we aannemen, Ticino in Zwitserland. Ja, dit is ook weer een mooie nieuwe cd op het merk Briljant. Ja, dit was weer het einde van deze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Govert-Jan Bach, samensteller en presentator. En ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen en anders een hele fijne dag nog.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is het werkdagelijk programma van de Concertcenter Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld en gepresenteerd door Govert-Jan Bach. Na deze week, als klap op de vuurpijl, dat was een heftige en zeer gevarieerde week, de partita's voor vioolsolo, maar nu op saxofoon. Ja, inderdaad. We deden het al eerder een keer uitgebreid met een Café Zimmerman, met Arno Bornkamp, die ons versteld deed staan wat je met de sax kan en hoe Bach daarop klinkt. Vorige week deden we diezelfde partita's voor de luit bewerkt. En nu dus op de altsax en straks heel bijzonder ook op de sopraansax. Raaf Hekkema, lid van dat vermaarde Califax rietquintet, heeft bijzonder goed bewerkt. Hij speelt ze werkelijk briljant. We gaan eerst luisteren naar de derde partita. Let op. Op een sax kan je geen dubbeltonen maken, zoals op de viool of de luit. Maar het kan wel na elkaar. En het effect is er niet minder om. Bach werkte uiteindelijk met een suggestie van meerstemmigheid. Het is niet echt meerstemmig, dus je mag zeker die dubbeltonen na elkaar spelen, zoals Raaf Hekkema hier doet. U gaat luisteren naar de partita voor viool solo BBV 1006.

U luisterde naar de Partita voor vioolsolo BBV 1006, gearrangeerd en gespeeld door Raaf Hekkema op de altsax. Na deze bewerking dus voor alt, klinkt de tweede Partita met de beroemde Sciacconna op sopraansax zeer overtuigend. Ja, de Sciacconna is misschien toch wel het meest wonderbaarlijke stuk muziek ooit geschreven. Ongekend lang voor Bach's oeuvre en ja, waarschijnlijk te maken met de dood van zijn eerste vrouw, Maria Barbara. Een gang door het leven. Verklanking van veerkracht na een zwaar verlies. We weten niet echt, maar we horen van alles en het boeit. Het raakt diep en de sopraansax benadert de emotie die de viool normaal oproept. Voor sommigen misschien nog wel meer dan de viool, want de sopraansax is natuurlijk een indringend instrument. De Sciacconna is echt hier door Raaf Hekkema heel erg bijzonder gespeeld. En na dit stuk, na deze Partita 1006, doen we nog wat stukken uit de eerste Partita tot einde tijd.

Peter Harvey, bas, dirigeerde het Magdalena Concert. En dat was BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Peter Harvey zet tussen die twee meesterkantaten zijn heel vroege, namelijk BWV 150, Nach dir her verlanget mich, in de eerste kantates. De mystieke tekst staat niet heel ver af van die grote oudere broers, maar de muziek is nog erg geïnspireerd door Bachs leermeesters Pachelbel en Buxtehude. Vanwege de tijd kunnen we niet alles laten horen, maar wel de beginsymfonia, het beginkoor, het terzet en het eindkoor met de naam Chaconna. Tekst Meine Tage in Leiden. De Chaconna, dat is een oude dansvorm die Bach gebruikte in zijn Chaconne voor viool, waarin hij toen allerlei rouwkoralen in verwerkte. Brahms, Johannes Brahms, een zeer groot bewonderaar van Bach, kende die viool-chaconne heel goed en bewerkte die nog voor piano met de linkerhand en gebruikte het motief van de chaconne uit die kantate BWV 150 in het slot van zijn magistrale vierde symfonie. En die hebben we hier al eens een keer laten horen.

En dat waren delen uit BWV 150, Nach dir, Herr, verlanget mich. Uitgevoerd door Peter Harvey met zijn Magdalena Concert. En verder hoorde u Alan Thomas, sopraan, Daniel Taylor, altus, Jim Gilchrist, tenor. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ik wens u verder goedemiddag, mede namens de programmasamensteller Govert-Jan Bach. Ik ben Joop van Zijl. Goedemiddag.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender en dat betekent het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Tijd voor weer een grootmeester der barok, de harpist Andrew Lawrence King. Geboren op 3 september 1959 op het Britse eiland Guernsey. Hij had een achtergrond, zoals zoveel Engelse muzici, als chorister. Hij ontwikkelde zelf de oude stijl van het harpspel op een zeer originele wijze. Speelde vaak met Hesperion 20 van Jordi Savall en Tragicomedia van Stephen Stubbs. We gaan eerst de luitsuite BWV 997 horen.

Een bewerking van de Luidsuite BWV 997, bewerkt door Andrew Lawrence King. Hij speelde op de barokharp. En nu de beroemde vioolpartita BWV 1004 met de chaconne. Hij staat voor harp in A klein.

U hoorde bewerkt voor harp in A klein de vioolpartita BWV 1004. En de uitvoering berustte bij Andrew Lawrence King. En tot zover voor vandaag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. En wij wensen u goedemiddag.

Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur het programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. We gaan het hebben over Anne-Sophie von Otter. Zij werd geboren op 10 mei 1955 in Stockholm als dochter van de diplomaat baron Göran von Otter. Ze groeide op in Bonn, Londen en Stockholm. Zij studeerde in Stockholm en aansluitend aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen. En verder in Wenen, in de klas van Erik Werba, voor liedinterpretatie. In 1980 begon zij een samenwerking met de pianist Bengt Forsberg, die sindsdien haar vaste begeleider voor liedinterpretaties is. Van 1983 tot 1985 was ze lid van het ensemble van de opera in Basel, waar zij debuteerde als Alcina in de opera Orlando Palladino van Joseph Haydn. Verder speelde zij Dora Bello in Così fan tutte, Cherubino in Le nozze di Figaro en Sesto in La clemenza di Tito, alle van Mozart. Zij oogste persoonlijk succes bij de belangrijkste operahuizen in Europa, zoals von Gluck's opera Orfeo et Eurydice in Genève en Alceste onder leiding van Sir John Eliot Gardiner in het Théâtre du Châtelet in Parijs, opgenomen op zowel cd als ook op de dvd. En Georg Friedrich Händels opera Ariodante in de Opéra Garnier in Parijs. Verder als Octavian in de Rozenkavalier en Ariadne auf Naxos van Richard Strauss in de Staatsopera in Wenen. Als Nerone in L'Incoronazione di Poppea van Claudio Monteverdi tijdens het Aix-en-Provence Festival. Ze trad ook in veel romantisch repertoire op, maar ze werd in Nederland erg geliefd door haar Händel- en Bach-opnames. Zoals de prachtige opname op Archief van de Matthäus Passion en het Weihnachtsoratorium met John Eliot Gardiner. Ze deed met hem ook Händel-opera's, evenzo met Mark Minkowski. Zij zong liederen van Grieg, Zweedse kerstliedjes en liederen en songs van Weill en Brecht. Ze kan zowel het hoogstaande repertoire aan als ook de zogenaamde ordinaire songs als Surabaya, Johnny of Speak Low. En dat klinkt dan ook lekker ordinair. Ze zong ook van en met Elvis Costello, Like an Angel Passing Through My Room. Anne-Sophie von Otter is een echte allrounder met een enorm inlevingsvermogen, een fameus taalgevoel en een warme alt die het mezzo-register met gemak meeneemt. Zij is een van de grote en veelzijdige zangeressen van deze tijd en Bach ontbreekt bepaald niet in haar repertoire. We beginnen in 1988 met Bach, aria's uit de Matthäus Passion, begeleid door de Chicago Symphony Orchestra, ja, onder leiding van de gevreesde Georg Solti. Een onmogelijke man, beroepsnarcist, die natuurlijk niet goed viel in Amsterdam. Het heerlijke boek van Theo Berkhout, Achter de Schermen, van het Koninklijk Concertgebouworkest dus, vertelt smakelijk over deze grote dirigent. Zijn Wagner op Decca blijft onovertroffen. Hier en dan in een zaalbrede Bach, en von Otter schrijft daar majesteitelijk over het Hongaarse plush van Solti. Wat een stem, opgenomen in de Decca-serie Grandi Voci.

Anne-Sophie von Otter zong uit de Matthäuspassie Du lieber Heiland du, Buß und Reu en Ach, nun ist mein Jesu hin. En natuurlijk Erbarme dich. Opname 1988 met het Chicago Symfonieorkest onder leiding van Georg Solti. En dan gaat ze werken met de grote barokmannen. Gardiner, Minkowski, ook Reinhard Goebel. En ze neemt 20 jaar later, in 2009, een Bach-cd op met Lars Ulrik Mortensen. Een Deen die zo uit de barok voortgekomen lijkt te zijn. En dan hoor je hoe zo'n grote stem en zo'n toegewijde en intelligente persoonlijkheid van Anne-Sophie die vurige theatrale barokinnovatie helemaal oppakt. We beginnen met het Erbarme dich om haar rijping te laten horen. Het is zoveel indringender en tegelijk verfijnder dan onder Scholti. Small is better. En daarna Widerstehe doch der Sünde uit de gelijknamige kantate BWV 54. Schlevert allen Sorgenkommer BWV 197. En het duet Wenn der Kreuzes Bitterkeiten BWV 99 met Karen Roman.

U hoorde van de componist Jan Disma Zelenka, diens Requiem, ZWV 48, en het Miserere, ZWV 57. Uitgevoerd door onder andere Magdalena Kocena, het ensemble Barok 1994, het Tsjechisch Kamerkoor, onder leiding van Roman Válek. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We zijn er morgen weer op de werkdag van 1 tot 2 uur, zoals iedere werkdag dus. En wij wensen u een goede middag en hopelijk tot morgen.

Het is weer tijd voor ons programma Geen Dag Zonder Bach. Dit is de concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Ja, we gaan zomeren na deze Geen Dag Zonder Bach week. U krijgt in de zomervakantieperiode de mooiste Bach-opnames te horen die we eerder uitzonden, maar nu zonder commentaar. Maar we stoppen nu met niet alleen voorlopig een vaarwel te zeggen en u een goede zomer toe te wensen, maar ook om te wijzen op de sterfdag van Johann Sebastian. En die sterfdag die valt op 28 juli 1750 en dat was alweer 265 jaar geleden. In Amersfoort is in de Bergkerk een mooie traditie ontstaan op die dag. Ze staan daar al een aantal jaren stil bij die sterfdag door een mooi programma te verzorgen. Jan Jansen, de vader van de violisten natuurlijk, Jan Jansen speelt daarin een grote rol. Samen met de innoverende kantoor van de Bergkerk, Kees Willem van Vliet, spelen ze de 3 concerten voor 2 klavercimbals die Johann Sebastian waarschijnlijk met zijn zonen in Café Zimmermann in Leipzig heeft uitgevoerd in de jaren 30 van de 18e eeuw. Jan Jansen en Kees Willem van Vliet voeren ze dan op de avond van zondag de 26e juli uit. Zondag 26 juli met een klein barok ensemble, een eerste en tweede viool, een altviool en een cello. Waardoor de 2 klavercimbals niet verdrinken in de orkestklank, maar allerlei dialoogjes met elkaar in het orkestje aangaan. Wat een mooie traditie. Vrije toegang bovendien. Aanbevolen dus. We gaan ze alle 3 laten horen. Eerst BWV 1061 in C groot. Ton Koopman en zijn vrouw Tini Matteau op de klavercimbals, met in het derde deel een heerlijke, mooi volgbare fuga. Eerst de klavercimbals en dan het orkest, met ieder zijn eigen inzet van het fuga-thema.

dubbelconcert BWV 1061 in C Groot, in de uitvoering van Ton Koopman en Tini Matteau met de Amsterdam Baroque Orchestra. In het concerto BWV 1062 herkent u natuurlijk het heerlijke dubbel vioolconcert. Bach bewerkte dat voor Café Zimmerman in Leipzig en speelde het met een van zijn zonen.

Dit was de klavecinist Jean Rondeau in het Concert naar Italiaanse Smaak, BWV 971. Wilhelm Friedemann, Bachs oudste zoon, bewerkte de vioolsonate voor vioolsolo BWV 1003 van zijn vader voor klavecimbel. Kopiëren is kapieren. Kopiëren is begrijpen, zal hij gedacht hebben. En zo had zijn vader het hem ook geleerd.

Dat was een vioolsolo, althans de sonate heet zo, BWV 1003, maar dan bewerkt voor klavercimbal door Wilhelm Friedemann Bach. Uitgevoerd door Jean Rondeau. En hier klinkt dan heel verrassend de partita voor dwarsfluit, solo BWV 1013, op klavercimbal.

Klavecinist Jean Rondeau speelde de partita voor dwarsfluitsolo BWV 1013. Op klavecimbal uiteraard. En tot slot uit de derde sonate voor vioolsolo BWV 1005 het prachtige adagio. Ook weer bewerkt voor klavecimbal door Wilhelm Friedemann Bach.

Tot slot van deze uitzending was dat Adagio uit de Sonate voor Vioolsolo, BWV 1005, bewerkt voor klavercimbal door Wilhelm Friedemann Bach. En tot zover ook ons programma Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach op de Concertzender. Goedemiddag, we zijn er weer, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Het is woensdag en dat betekent weer een solistenportret. En het solistenportret van vandaag is gewijd aan Johannette Zomer. De Nederlandse sopraan Johannette Zomer werkte eerst enige jaren als microbiologisch analiste, alvorens zij in 1990 haar zangopleiding begon, en wel bij Charles van Tassel aan het Zweling Conservatorium in Amsterdam. In juni 1997 behaalde zij haar diploma uitvoerend muzikus. Het repertoire van Johannette reikt van de middeleeuwen tot en met de 20e eeuw, met als gevolg een zeer gevarieerde en omvangrijke concertpraktijk. Ze werkte daarom niet alleen met belangrijke barokspecialisten, zoals Philip Herwegen, Toon Koopman, Frans Brugge, René Jacobs, Reinhard Goebel en Paul McCreesh, maar ook met dirigenten als Kent Nagano, Ivan Fischer, Daniel Harding, Valérie Gergiev, Rembert de Leeuw en Peter Uitvoers. Verder geeft Johannette regelmatig recitals met zowel theorbist Fred Jacob als fortepianist, specialist Arthur Schoonderwoerd. Regelmatig verleent zij medewerking aan cd-opnames, zowel met de Nederlandse Bachvereniging als solo. Alle zeer goed ontvangen in pers en ether. Zo noemde het gezaghebbende muziektijdschrift Gramophone haar A New Voice to Watch. In 2013 richtte zij haar eigen ensemble het Tulipa Consort op, waarmee zij reeds optrad op de Göttinger Festspiele en met Bart Sneeman in Amsterdam. In een interview met Monica Treutwijn vertelt ze: mijn muzikale ontwikkeling werd vooral gevoed door mijn familie, mijn altijd met vriendinnen musicerende oudere zus, mijn orgelspelende moeder en mijn vader die in het kerkkoor zong. Mijn vader heeft een zeer krachtige, maar warme en ronde stem. Hij had zeker professioneel zanger kunnen worden, waar het niet dat de naoorlogse omstandigheden dat niet mogelijk maakten. De muzikale taal van Johann Sebastian Bach was voor mij echt een eye-opener. Bij zijn muziek voelde ik me meteen thuis, ook al wist ik toen nog nauwelijks wat te zingen was. Bach schrijft zo organisch. Het voelde voor mij als het spreken van een vreemde taal die ik onbewust al kende. Mijn moedertaal, mijn muzikale moedertaal, zo gezegd. Daarom is Bach voor mij ook zo intuïtief te zingen. Van daaruit ontdekte ik de vele facetten van de barokmuziek, de muzikale stijl die intussen toch wel als het zwaartepunt van mijn carrière kan worden betiteld. Maar ik zing natuurlijk ook liederen of later repertoire. Zoals bijvoorbeeld de solo uit Mahlers vierde symfonie. Het is een speciaal gevoel je door zo'n groots orkest gedragen te weten en met je eigen stem daar onderdeel van te worden. Alles bij elkaar genomen ontdek ik telkens weer dat vooral muziek, waarin tekst en tekstbehandeling op de voorgrond staat, mij aanspreekt. Aldus Johannette Zomer. Dan behoren we haar nu hier in een prachtige cantate voor solisten, ripianisten en basso continuo van Johann Christoph Bach, Sebastians profunde, de diepzinnig componerende oom. Meine Freundin, du bist schön. De tekst is ontleend aan de erotische lyriek van het Hooglied, getransformeerd tot bruidsmystiek, maar nog heel lijfelijk en zinderend.

U hoorde van Johann Christoph Bach, Meine Freundin, du bist schön. Uitgevoerd door Johannette Zomer, sopraan, Marcel Beekman, tenor, Stephen McLeod, bas en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. De Nederlandse Bachvereniging voert dus deze maand virtuose kantaten uit en een daarvan is de kantate BWV 32, Liebster Jesu, mein Verlangen. Een dialoogkantate. Dialoog tussen de ziel, de sopraan altijd en de bas die de Fox Christi is. Deze kantate is weer een mini-operaatje dat spannend begint en waarin alles goed komt. Eerst stelt de bas de sopraan gerust, bang voor liefdesverlies. Ik ben in de tempel, daar kun je me altijd vinden, dat is mijn woning. Tekstschrijver Leems verbindt dat meteen aan de prachtige woorden uit Psalm 84. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Mein Leib und Geist freuen sich in dem lebendigen Gott. Johannes Brahms vond deze tekst zo mooi dat hij daar het vierde deel van zijn Deutsches Requiem aan ophing. Hij kende waarschijnlijk ook deze kantaten. Die kwamen toen de een na de ander in druk uit en de jonge Brahms verslond ze. Sopraan en bas zingen nu samen deze teksten in een prachtig recitatief dat uitmondt in een meer dan heerlijk duet. Het is net als bij het duet La ci darem la mano uit Don Giovanni van Mozart. De sopraan blijft eerst alleen zingen tot de bas haar verleidt, een soort andiamo, zoals bij Mozart, en ze samen een echt duet aangaan. Bij Bach verdwijnen ze niet samen in bed, maar vieren ze in dit duet in het stralende D groot dat alle klachten verdwijnen, verschwinden alle plagen. We krijgen er een viool-hobo-concert bij cadeau. Om uit de sfeer van de symbiose van twee geliefden te komen, volgt Bach niet de tekstschrijver, maar eindigt hij met een koraal, een gemeentelied. En Johannette Zomer zal ze dit keer niet met de Nederlandse Bachvereniging zingen, maar ze nam het op met Ton Koopman. En hier is dat klinkende resultaat.

U hoorde Joannette Zomers sopraan en verder Klaus Mertens bas met Ton Koopman en zijn Amsterdam Barok Orchestra in BWV 32 Liebster Jesu, mijn verlangen. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender op de werkdagen tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van deze programma's. Ik wens u verder goedemiddag en tot morgen.

0: 1 uur, dit is de Concertzender met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Nu een speciale aflevering, Bach College. Henk van Zonneveld legt achter zijn klavercimbel zijn hypothese over de Kunst der Fuge uit. Het geheim van de Kunst der Fuge.
1: Vanmiddag ga ik u iets vertellen over de kanoncode in de Kunst der Fuge. Behalve dat dit muziek is van het allerhoogste niveau, is het tegelijk een kunstwerk waarin het tellen, meten en rekenen een belangrijke rol speelt. Het meesterwerk van Bach, na zijn Matthäus Passion en Hohe Messe, is volgens velen zijn laatste klavierwerk, Die Kunst der Fuge. Maar anders dan bij zijn grote vocale werken is een uitvoering van deze fuga-verzameling nogal onvoorspelbaar. Waar een luisteraar bij een Matthäus Passion van tevoren precies weet wat hij of zij gaat horen, hoe het werk begint en hoe het eindigt, betekent het beluisteren van een Kunst der Fuge uitvoering vaak veel heen en weer gebladerd door de partituur, als men deze tenminste wil meelezen.

De talloze uitvoeringen die wereldwijd worden gegeven en de ruim 200 verschillende cd-registraties stemmen slechts op één punt met elkaar overeen. Ze beginnen allemaal met de eerste fuga. Dat is BWV nummer 1080-1. Daarna wijken ze voortdurend van elkaar af wat betreft aantal en volgorde van de overige fuga's en kanons. Dat is ook wel enigszins begrijpelijk als we bedenken dat de gedrukte versie van 1751 niet geheel tot stand is gekomen tijdens Bach's leven. Bovendien zijn de verschillen met het bewaard gebleven handschrift, en dat is van ongeveer 1747, die verschillen zijn niet gering, zoals een totaal andere volgorde, notaties in andere maatsoorten en andere notenwaarden, extra maten bij de eerste drie fuga's, twee nieuwe kanons, een variant op een van de handschriftkanons, een variant op een handschriftfuga, een onvoltooide fuga zonder het bekende Kunst der Fuge thema en een fuga voor twee klavercimbels. In de chaos van al die uitvoeringen en opvattingen is er toch een uitweg als het oorspronkelijke handschrift nu eens serieus wordt genomen. In dit handschrift heb ik een code gevonden waarmee Bach precies heeft vastgelegd hoe een uitvoering van zijn Kunst der Fuge zou moeten verlopen. Daarmee komen vanzelfsprekend alle gangbare opvattingen over de Kunst der Fuge in een heel ander licht te staan. Om deze code te ontcijferen is het eerst nodig om twee begrippen goed te onderscheiden. Twee vormen die in de Kunst der Fuge naar voren komen. De fuga en de kanon. Wat is een fuga? Dat is niet zo moeilijk te begrijpen als we het goed gaan vergelijken met een kanon. In een kanon speelt de eerste partij iets voor en even later doet de tweede dat precies na, terwijl de eerste ondertussen gewoon doorgaat. Zo klinken dus twee stemmen tegelijk, die allebei hetzelfde spelen, maar doordat ze na elkaar beginnen, klinkt het toch een beetje complex. In een fuga horen we telkens een thema dat op verschillende manieren naar voren komt. Het nadoen daarvan in de overige partijen gaat niet altijd even precies en er zijn ook passages waarin de stemmen zich als het ware even ontspannen zonder het thema te laten horen. Alleen deze beide vormen, fuga en kanon, komen in de Kunst der Fuge naar voren. Maar in het handschrift worden alleen de kanons door Bach van een titel voorzien. De 12 fuga's hebben geen enkel opschrift. De eerste en de tweede kanon zijn twee keer opgeschreven. Op één notenbalk met daarboven de titel, die instructies geeft hoe de tweede stem moet verlopen. Ik noem dat in het vervolg het voorbeeld. En dan op twee notenbalken, volgens diezelfde instructies. Het is natuurlijk wel fijn dat Bach het zo gedaan heeft, maar eigenlijk is dat bij een goede kanon helemaal niet nodig. Sterker nog, dit is uniek bij Bach. In al zijn overige composities waarin een kanon voorkomt, geeft hij nergens zo'n dubbele notatie. Dat hij het zo gedaan heeft, moet dus een reden hebben. Als we naar de noten gaan kijken, zien we al gauw wat die reden is. Het notenbeeld ziet er niet zo goed uit. De notatie op twee balken klopt heel vaak niet met het voorbeeld. Het zijn dus eigenlijk geen goede kanons. Maar daarover straks meer. Laten we nu eerst maar eens gaan kijken hoe de fuga's en kanons geordend zijn. Ik laat van elke fuga steeds het begin horen, zodat er geen verwarring ontstaat met de volgorde in de gedrukte versie. De eerste fuga behandelt alleen het bekende Kunst der Fuge thema, bestaande uit 12 noten.

Met de derde fuga komen we weer terug bij de rectusvorm, maar nu heeft Bach het ritme veranderd, zodat een veel levendiger fuga ontstaat. En dat klinkt zo.

enzovoort. Deze fuga eindigt op de zogenaamde dominant, waardoor het nodig is om meteen aan te sluiten met de vierde fuga. Hierin gebruikt Bach de rectus en inversus vorm van het thema. Hij voegt wat doorgangsnoten toe, zodat het thema nu 14 noten heeft, en laat het thema inzetten vaak snel achter elkaar inzetten, soms zelfs in twee partijen tegelijk. De fuga begint zo.

enzovoort. Interessant is dat Bach deze reeks voorziet van zijn handtekening. In maat 41 van de vierde fuga horen we voor het eerst de noten B-A-C-H in de bovenstem. Dus. En met de begeleidende stemmen eromheen klinkt dat zo. Dan, in de vijfde fuga, horen we eerst een nieuw thema.

En dat wordt later gecombineerd met het Koens der Voelke thema in 12 lange noten, als een soort cantus firmus tegen dat snelle, bewegelijke thema. Dan in de 6e fuga gebeurt het omgekeerde. Eerst horen we het Koens der Voelke thema in verses, nu weer bestaande uit 14 noten. En later komt er het tweede thema bij. Dus eerst dit.

Dus heel iets anders, een groot contrast met het Kunst der Fuge thema. Deze vijfde en zesde fuga noemen we dubbelfuga's, omdat ze dus twee verschillende thema's gebruiken. In de zevende fuga beperkt Bach zich weer tot het Kunst der Fuge thema, maar nu horen we dit ook in kortere noten, dus in verkleining. En in de achtste fuga horen we het in kortere en in langere noten, dus in de vergroting. Ook de rectus- en inversusvorm worden in deze beide fuga's door elkaar heen gebruikt.

Na deze 8 fuga's, die allemaal vierstemmig waren, waarbij elke partij op een aparte balk is uitgeschreven, volgt nu als nummer 9 op één notenbalk de canon in hypodiapason. Dat betekent canon in het onderoktaaf. De tweede stem moet een octaaf lager gaan inzetten. Het thema is behoorlijk gewijzigd. In plaats van de oorspronkelijke 12 noten horen we er nu 24 in een 9/16e maatsoort. Dat klinkt zo. Het grote verschil met de voorgaande 8 fuga's is dus dat er nu een tweestemmige canon klinkt in plaats van een vierstemmige fuga. Maar met deze canon gebeurt er nog iets bijzonders. Ik noemde al eerder het feit dat de canons niet zo netjes zijn gemaakt. Tussen het voorbeeld en de uitwerking op twee balken zitten nogal wat verschillen. Meteen al in het begin zien we 4 afwijkingen. Wat ik zojuist gespeeld heb, dat wordt in de uitwerking iets veranderd. Dan klinkt het zo. U hoort vlak voor het eind een lange noot, F, maar nu zonder triller. In het voorbeeld was het met een triller. En ook de 3 nootjes die daarvoor geschreven staan, zijn anders genoteerd. In plaats van 8e noten met een staccato puntje, noteert Bach iets kortere notenwaarden met een rust. Het verschil kun je niet horen, maar wel zien. Zo gaat dat de hele canon door. De 665 te spelen noten van het voorbeeld zijn door Bach slechts 634 keer goed overgeschreven in de Resolutio Canonis. Dat is de oplossing van de canon op 2 notenbalken. Het kenmerk van een canon is dat de partijen elkaar precies moeten nadoen, maar dat doen ze hier nu juist niet. Alleen 634 noten voldoen in feite aan de eisen voor een goede canon. Bach geeft ons met deze canon een meetriet. Dat is de letterlijke vertaling van canon. En door dit meetriet als het ware uit te rollen volgens de instructies, hebben we 634 goede noten gemeten. De onderste notenbalk geeft dezelfde uitkomst. Ook hier wordt de bovenste balk niet exact gevolgd, zodat er weer 634 goede noten overblijven. Als we de titel vertalen, staat er eigenlijk meetriet onder 8. Na het spelen van de fuga's 1 tot en met 8 en deze canon in hypodiapason, inclusief de herhaling, hebben we in totaal 634 maten gehoord.

Vanaf deze kanon heeft Bach de strenge behandeling van het Concertgebouw-thema opgegeven. Het oorspronkelijke thema was nauwelijks nog te herkennen en we zullen zien dat hij deze ontwikkeling in de volgende nummers doorzet. Het opschrift boven de tweestemmige uitwerking, Resolutio Canonis, of vrijmaken van de regel, heeft zo ook een symbolische betekenis voor de behandeling van het thema. Hierna gaat het handschrift verder met twee tripelfuga's. Dat zijn fuga's waarin drie verschillende thema's behandeld worden. Het eerste thema van nummer 10 klinkt zo. Het tweede thema brengt een nieuw gegeven, snelle toonherhaling gecombineerd met halve toonsafstanden. Dit thema treedt echter niet zelfstandig op, maar steeds samen met het eerste. Hierin komt dan ook de combinatie van noten BACH regelmatig voorbij. Samen klinken ze zo. Het Concertgebouw-thema verschijnt pas na een virtuose passage, precies op de helft van deze fuga, in een sterk gewijzigde vorm en alleen als inversus. Dat wordt zo.

Dit wordt dan later ook gecombineerd met de andere twee thema's. De hele fuga blijft strikt driestemmig, zodat een wat virtuozere aanpak mogelijk is. Desondanks is deze fuga veel langer dan alle voorgaande fuga's.

Met nummer 11 komen we weer bij een zeer lange fuga. Hierin komen dezelfde thema's aan bod als in nummer 10, met dit verschil dat het Kunst der Fuge thema nu de leiding heeft. Dit thema wordt als eerste gepresenteerd, waardoor de rusten binnen het thema extra zeggingskracht krijgen. Om dat goed uit te laten komen is een langzamer tempo gewenst.

De drie thema's worden in de loop van deze vierstemmige fuga op allerlei manieren gecombineerd en zowel rectus als inversus gebruikt. Hierna volgt weer een canon, maar zonder enige aankondiging staat deze kant-en-klaar genoteerd op twee balken.

U hoorde de triosonate en Canon Perpetuus door Il Gardelino. En tot het einde van de tijd in dit uur van deze heerlijke cd einige canonische veranderingen über das Weihnachtslied Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 769. Op dezelfde cd, op orgel gespeeld door Lorenzo Gelmi, op een orgel uit 1991 van Jürgen Arendt.

De organist Lorenzo Gjalmi speelde einige kanonische veranderingen over het Weihnachtslied Vom Himmel hoog, daar kom ik her, BWV 769. En dat was dan geen dag zonder Bach voor vandaag en voor deze week. Want we zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. We wensen u prettig weekende. Maandag zijn we er weer.

0: Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wel, het wordt weer een boeiende week. De 60ste alweer. Weer een nieuwe mijlpaal, eerlijk gezegd. Bij de 300ste aflevering, en die valt op aanstaande vrijdag, dan zetten wij onze coördinator hier bij de concertzender, onze coördinator Oude Muziek, in het zonnetje. Zij heet Irene Stolp. En dan maakt u met haar ook eens kennis. Want zonder haar zou dit programma niet denkbaar zijn. Laat staan de hele programmering Oude Muziek hier bij de concertzender. Zij zal een keuze uit Bachstukken doen en wel in de ruimste zin. We zijn dus benieuwd en ik zal haar aanstaande vrijdag daar graag wat vragen over stellen. Wel, waar waren we gebleven? Wel, met zo'n 60 weken zijn we al aardig door de kleine 1100 nummers van Johann Sebastian heen. Met familie, volgelingen en door Bach geïnspireerde en dan nog die talloze bewerkingen. Toch hebben we het doel alle kantaten te laten horen nog niet bereikt. Er zijn er ruim 220 en daar zijn we nog niet doorheen. Net zo min als dat het geval is met de klavierstukken, dus die voor orgel en klavercimbel. Dus vandaag maar weer eens verder met de kantates. En mooi is het, ik zeg dat alvast maar, dat we weer binnenkort een prachtige uitzending Café Zimmerman gaan opnemen. En wel met de sopraan Marion Strijk. Ook weer vol met aria's uit kantates en een hele sopraankantate. Maar vandaag slaan we nog even een slag met drie kantates op rij met dezelfde titel. Was Gott tut, das ist wohl getan. Es bleibt gerecht seine Wille. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, die geeft natuurlijk de toon aan altijd in deze uitzending. En misschien kan hij ook nog even vertellen hoe de melodie is.
1: Ja, dat probeer ik. Ik ben een beetje verkouden, dus het is niet helemaal optimaal. Het is een bekend Duits lied dus. Het oude liedboek staat het onder nummer 432. Dus misschien toch wel bekend. Was Gott tut, das ist wohl getan. Es bleibt gerecht sein Wille. Nou, dat is echt de basismelodie.
0: Nou, dat doe ik je niet na in ieder geval. Het is, dankjewel Govert-Jan, een geliefd Luthers koraal van een zekere Samuel Rodigast uit 1674. Deze Rodigast schreef het om een vriend in nood te troosten. Een ideetje, kennis in problemen, schrijf dan een koraal. En zo werd het een heel geliefd koraal en het is ook een hoopgevende, omhoogstuwende melodie. Ja, wat zou je kunnen zeggen? Een soort prozak voor de ziel. Dat hebben we dan binnen in ieder geval. Voor iedereen die een duwtje in de rug nodig heeft. En ook zo geliefd dat Bach er dus driemaal een kantate voor componeerde. Hoewel er, behalve de koraalmelodie, wel wat overeenkomsten zijn, zijn ze toch verschillend. We beginnen met nummer 1, dat is BWV 98, die dus eigenlijk de tweede blijkt te zijn. Geschreven voor 10 november 1726. Het koraal is goed te horen, zin voor zin. Na het recitatief van de tenor, een prachtig opbeurende aria van de sopraan. Hört ihr Augen auf zu weinen. Hij staat nog wel in C klein, gaat de diepte in, maar de klank is mede door de positieve hobo troostend. Hanna Blachikrova zingt dit zeer empathisch. En dan na een recitatief van de alt, besluit een dansante aria van de bas in B groot, de korte kantate. Totale overgave aan Jezus zal nooit teleurstellen. Hij is een en al garantie.

En dat was BWV 98, Was God Tut, Das ist Wohlgetan, nummer 1. Dat dus eigenlijk nummer 2 is, want nummer 1 is later geschreven. Maar goed, dat doet er verder niet zoveel toe. U hoorde de sopraan Hanna Blachikova, Robin Blaze, Satoshi Mizukoshi en Peter Kooi. Samen met het Bach-collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki. De aanleiding dat we ons bezighouden met deze kantatenserie is de uitvoering van BWV 99, de kantate met dezelfde titel, maar nu uit 1724. Dat is dus 2 jaar eerder gecomponeerd. En dat wordt dan uitgevoerd door kantaten op de Brink in Hilversum. Zij voeren deze prachtige kantate uit op zondag 3 oktober om 4:30 in de Grote Kerk op de Brink in Hilversum. Met uitnemende solisten, van harte aanbevolen. In het heerlijke beginkoor herkennen we weer het koraal, maar pas na een bont gekleurde inleiding van het orkest. Het staat in het positieve majeur en daarna valt de opmonterende aria van de tenor op. De verzaakte zelen wordt bemoedigd. Daarom staat het nog wel in E klein, maar de maat is een 3/8, die van de passepied, een geliefde dansvorm uit die tijd. We moeten soms even denken aan de tenoraria uit de Matthäuspassie, Ich will bei meinen Jesu wachen. Maar de mooie rol is in plaats voor de oboe, hier voor de traverso fluit. Dan komt er een recitatief voor de alt, waarin alles van mineur naar majeur moduleert, als het lichtend perspectief van de eeuwigheid ontvouwd wordt. Dan volgt een van Bach's mooiste duetten voor sopraan en alt in H-mol, wij in Nederland zeggen B-klein, zijn geliefde toonsoort voor Bach, H-mol. Waar de hohe messe mee begint en waarin ook het erbarmelied staat. Waarom? Wel, dat vinden we altijd in de tekst bij Bach. De innerlijke strijd tussen de zwaarte des levens en onze zwakke nietige wil wordt door Gods weldaad opgelost, wohlgetan. Denk niet dat je het leven niet aan zal kunnen, hoe zwaar het ook is. Het duet is een smeekbede om hulp, inderdaad een erbarmelied, een smachtend uitzien naar troost. Zonder recitatief komt de troost meteen na dit dramatisch duet met de bekende woorden: Was Gott tut, das ist wohlgetan. Al is het leven een rauwe baan met nood, dood en ellende, God zal mij toch vaderlijk in zijn armen sluiten. Bij Bach wordt het woord altijd muziek.

gebruik dan de derde versie, BWV 100. En die is uit de jaren 1733 tot 35. Ja, dat waren de glorieuze jaren van de Bach, van de Hohe Messe en het Weihnachtsoratorium. Je hoort het meteen terug in het beginkoor. In principe hetzelfde als van Sonnet, BWV 99, maar je hoort toch weer een andere, maar weer ongelooflijke energie. Dit is de late Bach. Het is levenslustig, lichter en galanter dan 10 jaar daarvoor. Niets minder, maar wij kikken wel erg op de zware Bach. Ten onrechte is de muziek uit deze periode bij velen minder bekend. Hoor hoe fijnzinnig het duet nu voor tenor en alt is. Let op het woord geduld. Let op het orgel, een ragfijn spel. Het blijft swingen. Steeds met dezelfde beginregel gaat de kantate door. Nu komt de sopraan in een 6/8e maat en weer in dat H-mol, in dat B-klein dus. Ons wijzen op de arts die God is en dat hij geen gif, maar medicijn levert voor mijn ziekte tot de dood. Dan zet de vitale bas de reeks voort met het volgende vers. In 2/4 maat bezingt hij het licht dat uitgaat van Gods weldaad. Zijn wohltun. En daarna gaat al de diepte in met de oboe d'amore in 12/8e maat en in het zware E-klein. En dat doet ons denken aan het beginkoor van de Matthäuspassie, een 12/8e maat en ook in E-klein. Ja, dat klopt. Er wordt gezongen over de bittere smaak die het drinken van de kelk ontscheeft. Belangrijk thema uit de Matthäuspassie, de herbe schmach, waarin in de Matthäuspassie de bas overzingt in de aria Gerne will ich mich bequemen, met de tekst Und des Leidens herbe schmach durch den ersten Trunk versüßt. De Matthäuspassie is steeds met de cantates verbonden en vice versa. Dan komen in het versus ultimus, het laatste vers, de koraalwoorden vol levensenergie terug. Niet mis, met 2 horens en pauken. Wat en wie is nog bestand tegen deze muziek?

En dat was dan de derde kantate, Was Gott tut, das ist Morgentan. Muziek van Johann Sebastian Bach. Achtereenvolgens BWV 98, 99 en tenslotte 100, hoorden we. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Het is 1 uur geweest bij de concertzender en dat betekent geen dag zonder Bach. Ons werkdagelijks programma van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. Ja, die Bach-bewerkingen die kennen geen einde. Het gaat alle kanten uit en het is meestal leuk en vernieuwend. Ja, voor de puristen, de meester zelf is ermee begonnen. En tevens deden al zijn tijdgenoten het, maar bij Bach valt het op omdat het niet zo in het strenge, romantische Bach-beeld past. Van het genie dat alleen maar unieke, geniale scheppingen schreef. Het wil niet zeggen dat het instrument waarvoor het originele stuk geschreven is door Bach niet tot op de ziel tot zijn recht komt. Maar zijn muziek staat toch ook altijd weer boven het originele instrument. Het is dus altijd winst. Bach is een van de weinige componisten die het tot in de treuren kan bewerken. Met Mozart gaat dat bijvoorbeeld heel moeilijk. Bach biedt universele muziek. Neem nu de luit. Eigenlijk een renaissance-instrument dat Bach veel gebruikte in zijn kerkmuziek. Hij schreef er ook suites voor of bewerkte zelf cello-stukken voor de luit. Van de luit is het een kleine stap naar de gitaar, een verwant instrument. En het was Andrés Segovia die het net als tijd- en landgenoot Pablo Casals aandurfde gewoon met verve Bach op de gitaar te spelen. Dat was toentertijd ook weer een gewaagde revolutie. En dat gaan we zo horen met Julian Bream. Maar eerst de luit. Samensteller van dit programma Govert Jan Bach, die hoorde in 1970 een Bach-plaat van gitarist Julian Bream die hem flink bij de pop vandaan haalde. Met clavecinist George Malcolm speelde hij 2 van die verrukkelijke trio-sonates voor orgel, in hun bewerking voor luit en clavecimbel. Een ontdekking dat Bach zo fris en jazzy kon klinken. Een nieuwe dimensie in de muziekaanpak. En soms kun je een platenhoes goed herinneren. Op de hoes van deze heerlijke plaat, waar ook bewerkte stukken Vivaldi op stonden, zag er uitnodigend, mediterraan en zorgeloos uit. Hier is dan de eerste trio-sonate, BWV 525 in S groot, Julian Bream luit en George Malcolm clavecimbel.

De triosonate als orgelsonate BWV 525 door twee muzici, Julian Bream, luit, en George Malcolm, klavercimbel, en die speelt tweestemmig. Vandaar dus triosonate. We gaan verder met deze verrukkelijke plaat en wel met de vijfde orgel- of triosonate BWV 529. En dat is in dezelfde aanpak.

De vijfde orgelsonate BWV 529 en dan in de uitvoering van Julian Bream, luit en George Malcolm, klavercimbel. Julian Bream is natuurlijk gitarist, met hoeveel gemak hij de luit ook bespeelt. Hij kon het dus niet laten om later de luitsuites op gitaar te spelen. En hier dus BWV 996 in E-klein, bewerkt voor gitaar en gespeeld door Julian Bream.

De suite voor luids, BWV 996 in E kleine terts, maar dan gespeeld op gitaar door Julian Bream. En tot het einde van dit uur, tot twee uur, hoort u dan Julian Bream met de suite voor luids BWV 997 in C klein.

En dat was een gitaaruitvoering door Julian Bream van de suite voor het luid, BWV 996. En tot zover ons programma voor vandaag Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

1 uur geweest, tot 2 uur Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert-Jan Bach. Vandaag weer een nieuwe heerlijke Bach-cd. Domestic Bach door Bergen Barok. Een groep onder leiding van Frode Thorsen uit Bergen, Noorwegen. Noorwegen is met Grieg natuurlijk ook een echt muziekland. Een land waar uitmuntende pianisten en zangeressen vandaan kwamen. Maar we kregen daar nog weinig Bach vandaan. Domestic Bach slaat natuurlijk weer op wat er zoal in huizen Bach geklonken kan hebben. En put onder andere uit de schatkamer van het notenbüchlein van Anna Magdalena Bach. Frode Thorsen, de leider, is een voortreffelijke blokfluitist en hij is heel creatief. Hij zet in zijn bewerkingen een range van blokfluiten in. Deze week zal voor de 300ste aflevering, ja, dat is aanstaande vrijdag, jawel, onze coördinator oude muziek Irene Stolp haar Bachkeus laten horen. Zij is zelf blokfluitist, dus een cd met veel ruimte voor de blokfluit is op zijn plaats. Het mengt op deze cd allemaal wonderwel goed. We beginnen met het prachtige Andante uit de orgelsonate BWV 527 in D-klein.

De Aldante Orgelsonate BWV 527, bewerkt door Bergen Barok. En dit komt allemaal uit de CD Domestic Bach, Bergen Barok. Een plaat uit Noorwegen, het Noorse Bergen. Een verrukkelijke CD. Bergen Barok gebruikt dus ook delen uit de gamba-sonates en de trio-sonates voor orgel. Maar het meest komt uit het notenbüchlein van Anna Magdalena Bach, zoals gezegd. U hoort tevens de stem van hun zangeres Mona Jolsrud. En kijkt u maar eventjes als u precies wilt weten hoe en wat op de playlist bij concertzender.nl op de website dus.

En dat was met de zangeres Mona Julsrud, Bergen Barok uit Noorwegen. Humor is deze muziek niet vreemd en ook de groep Bergen Barok niet. De Musette moet het dan altijd ontgelden. Bobby McFerrin, de jazzzanger, de zangkunstenaar mag ik wel zeggen, deed dat ook een keer in 2000. Daar op dat mooie ouderwetse marktplein in Leipzig, waar Bach dus ook heeft rondgelopen. Daar was de Eurovisie ook aanwezig. En ik heb toen het commentaar kunnen doen voor de NOS-televisie. Met veel plezier. Het was het grote herdenkingsconcert van 250 jaar Bach. Wel, na die grappige muzikale uithalen gaan we met de gamba de diepte in. De sarabande uit de partita voor traverso solo, nu op de gamba. Bergen Barok bewerkte ook nog twee stukken uit Das Musikalische Opfer en die horen we daarna. Zie voor alle nummers, want anders bent u de weg kwijt misschien, de playlist bij het programma van de concertzender. En tot zover dan Bergen Barok. Alles kunt u dus vinden op die playlist.

En dat was tot slot Bis du bei mir van de collega operacomponist Stölzl. Heel mooi uitgevoerd door Bergen Barok. Bergen Barok, een ensemble uit Noorwegen, uit het Noorse Bergen, onder de titel Domestic Bach. En tot zover geen dag zonder Bach, de concertcentrum van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's zijn samengesteld door Govert-Jan Bach. Tot morgen.

1 uur, de concertzender. Dit is het programma Geen Dag Zonder Bach, tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. En we hebben weer een cd van de stapel nieuwe cd's. De celliste Nian Kotova speelt Bach. Dat is in korte tijd de 4e cd met cello-suites. Viola de Hoog, Maaike Rademakers en Joachim Eilander gingen haar voor. Nina is in Rusland geboren en daar aanvankelijk opgeleid, maar ging naar de Verenigde Staten en ontwikkelde daar een grote carrière in het klassieke repertoire. Net als met Maaike Rademakers is dat te horen. En daar is niets op tegen, maar die achtergrond klinkt wel door. Het is heftig, vurig, groots, romantisch ook. Niet zo speels en dansend als Viola de Hoog en niet zo fijnzinnig en uitgebalanceerd als Joachim Eilander. Profound, almost furious, zegt een Amerikaanse recensie. Strong recording and strong woman. Wat meteen binnenkomt is de klank van haar cello. Het is de vermaarde Stradivarius uit 1679 van Jacqueline Dupré. Ja, het lijkt wel of Kotova in haar voetsporen treedt. Een heel directe approach, meeslepend en vervoerend. Niet altijd subtiel en afgewogen. Wij laten u suite 4 en 5 horen en een deel van suite 6, eigenlijk voor de cello piccolo. Technisch kan ze daar alles mee, maar of ze de piccolo daarmee echt kan vervangen,

Nina Petkova. En na de vierde nu de vijfde suite in C-klein BWV 1011 met de prachtige diepzinnige Sarabande.

4 en 5 hebben we gehad. Tot einde van deze uitzending de eerste delen uit de roemruchte 6e suite in D groot voor 5-snarige cello piccolo. Hier wordt de delicate precisie van de barok wel weggespeeld. Als u wilt reageren, graag uw reactie op bach@concertzender.nl. Nina Petkova.

U hoorde na 4 en 5e cello suite nummer 6 op cello piccolo, uitgevoerd door Nina Petkova. Einde van deze uitzending Geen Dag Zonder Bach, de concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

0: geen dag zonder Bach. Tussen 1 en 2 uur iedere werkdag hier op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. En dat is hij, Govert-Jan Bach, al 300 afleveringen lang. 300 afleveringen die ik bijna allemaal heb gepresenteerd ook. Goed, we deden al eens eerder iets bijzonders bij mooie, ronde getallen. Dus ook nu aflevering 300. Bij mij in de studio zit Irene Stolp. Zij is eindredacteur en coördinator bij de Concertzender voor de Oude Muziek. En ze laat in deze bijzondere uitzending eens horen wat ze zelf mooi vindt. Dag Irene.
1: Dag Joop.
0: Goedemiddag. Ja, we noemen elkaar bij de voornaam. We gaan jij en jou, want ja, we komen elkaar hier regelmatig tegen. Meestal doe ik dat niet, dat ge jij en ge jou, maar ik vind dat het hier wel past. Ja, oude muziek. Is Bach oude muziek?
1: Zeker oude muziek. Want dat is ooit besloten. Oude muziek, dat is middeleeuwen, renaissance en barok. En veel mensen vinden dat de oude muziek stopt bij het sterfjaar van Johann Sebastian Bach.
0: En dat was 1750?
1: 1750, klopt.
0: Ja. En hoe ver gaat die oude muziek terug? Als ik nadenk, dan kom ik bij Hildegard van Bingen uit of zoiets. In de 12e eeuw was dat.
1: Maar nou ja, zolang dat de muziek bekend is.
0: Is er muziek van voor het jaar 1000?
1: Ja, ik weet wel dat het een soort van Gregoriaans is uit de 10e eeuw.
0: Oh ja,
1: dus het jaar 900, zoveel.
0: Uit de Rooms-Katholieke liturgie, Gregoriaans. Ja, ja. Ja, dat is ook een vak apart, hè, trouwens.
1: De allervroegste muziek is het Gregoriaans.
0: Maar Bach mag je dus rustig oude muziek noemen.
1: Ja.
0: Gaan we ook meteen naar Bach luisteren, of niet?
1: Ja, we gaan het hele uur naar Bach luisteren.
0: Nou, dat treft.
1: Maar ik wil eerst even mijzelf richten tot het Bach-team. Ik wil eerst zeggen dat ik heel trots ben op jullie. In ieder geval heel blij dat ik jullie coördinator mag zijn. En ze gewoon een van de best beluisterde programma's van de Concertzender. Dus,
0: het gaat goed met het programma.
1: Mag ook even gezegd worden.
0: Moet dus, ik wel even zeggen wie dat team nou is. Hè? Want ik mag aannemen dat ik erbij hoor als presentator.
1: Ja, zeker.
0: Maar dat is Govert-Jan Bach, de samensteller. En onze technici Hans Meerman en Benno Wormgoor.
1: En de presentator Joop van Zijl.
0: Ik vergeet mezelf niet hoor. Maar goed, waar zullen we mee beginnen? Wat is jouw wens?
1: Ik heb geprobeerd een mooi lijstje te maken met mijn favoriete Bach-werken. En uiteraard was dat heel moeilijk, want hij heeft natuurlijk ontzettend veel moois geschreven. En ik heb een beetje gebaseerd op waar ik goede herinnering aan heb. Bach-werken die ik vroeger heb gehoord. En het eerste werk wat ik wil laten horen is een motet van Bach. En dat heb ik een keer live gehoord toen ik in Leipzig was in de Thomaskirche.
0: Ah.
1: Er werd een gratis concert gegeven door het Thomas der Knabenkoor. En ze voerden motetten van Bach uit. En een van mijn favorieten is Kom Jezus Kom. En ik kon helaas niet een opname vinden door het Thomas der Knabenkoor. Of alleen een hele oude, maar het gaat heel langzaam. Maar wel een mooie opname door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Peter Dijkstra.
0: Nou ja, het Nederlands Kamerkoor is ook niet mis, hè?
1: Zeker niet.
0: En die Peter Dijkstra, dit is een man met zo'n oer-Hollandse naam, of Friese naam bijna, Dijkstra. Maar die is internationaal bekend, hè?
1: Ja, die doet heel veel. En ik heb een keer de Matthäus-persoon van hem gehoord, was ik erg onder de indruk.
0: Peter Dijkstra, goed, met het Nederlands Kamerkoor, met het motent Kom, Jezus, kom. BWV 229.

0: U hoorde het motet Kom Jezu Kom, BWV 229, uitgevoerd onder leiding van Peter Dijkstra door het Nederlands Kamerkoor. Mijn gast, nou ja, gast, het is, je speelt eigenlijk een thuiswedstrijd, hè, op eigen terrein. Coördinatrice van dit programma onder meer, eindredacteur ook bij de concertzender, Irene Stolp. Nou, Irene, je houdt je bij de concertzender bezig met de oude muziek. Ja, ik heb toch een beetje moeite met het woord oude muziek. Dan denk ik wel eens, ja, het woord oud is ook zo oud, hè. Maar heb je jongere mensen die denken misschien, wat moet ik met oude muziek? En die houden van misschien best van die muziek, maar het woord oud, als je zegt klassieke muziek, dan zit daar nog iets historisch aan.
1: Ja, oud, ja. Dan denken meestal mensen dat is voor oude mensen. Ja, helaas. Misschien is het ook een hele verkeerde term. Ja, wie weet.
0: Klassieke muziek beter dan?
1: Oude klassieke muziek.
0: Oude klassieke muziek. Nou goed, dan houden we het dan maar eens even op. Even iets heel anders. Je bent van huis uit beroepsblokfluitiste.
1: Ja, klopt.
0: Kun je daarmee terecht in de muziekwereld? Ik bedoel, bij de orkesten zie ik zelf of nooit nooit eigenlijk een blokfluit zitten.
1: Nee, niet in het orkestleventje, maar wel in de oude muziekwereld. Echt heel veel ensembles, daar zitten blokfluitisten in. En barokorkesten, ook vaak wordt de blokfluit gebruikt.
0: Maar de blokfluit is echt toch iets van vroeger? Uit de oude doos?
1: Uit de renaissance en barok. Ja, ja, dat was echt een heel... Een algemeen instrument, ja.
0: Maar hoe komt het dat bij moderne componisten een blokfluit zelden gebruikt wordt? Of helemaal niet, misschien wel?
1: Nou, misschien is dat onbekend, maar het wordt zeker wel gebruikt door de moderne componisten.
0: Het zit een beetje in de lift ook door de mensen. We kennen natuurlijk allemaal Frans Brugge, blokfluitist. Maar die heeft zich later fantastisch ontwikkeld tot... het orkest van de 18e eeuw, dirigent. Helaas is hij ons pas ontvallen. En dan hebben we natuurlijk Erik Bosgraaf en Walter van Houwen, als ik me goed herinner. Ja, die heb ik ook al eens geïnterviewd. Ja, Walter. Ja. Nou, laten we maar eens even gaan luisteren naar het volgende stuk dat je hebt uitgekozen. Een luidsuite, maar die wordt uitgevoerd inderdaad ook door een blokfluit. Heiko ter Scheggert en Svi Meeneker. Een mooie naam is dat, klaversinist.
1: Ja. Ja, Heiko ter Scheggert, hij is een blokfluitdocent aan het Utrecht Conservatorium. En ook toen ik daar nog les had, gaf hij ook les. En in mijn tijd waren er nog 4 blokfluitdocenten, waaronder dus Heiko ter Scheggert. Volgens mij was dit van zijn eerste cd, heeft hij allemaal Bach gespeeld. En dit zijn 3 fragmenten daaruit.
0: Maar het is oorspronkelijk geschreven voor de luit.
1: Ja, denken we. Ja, of voor een luidwerk, maar dat is een beetje onzeker.
0: Maakt dat nog wat uit of het een luid is, als solo-instrument of de blokfluit?
1: Een blokfluit samen met de klaversymbool is het wel te doen, ja.
0: Goed. De luidsuite in D-klein, BWV 997. Heiko ter Scheggert blokfluit en Svi Meeneker klaversymbool. Met als delen preludio, gigue en double.

0: U hoorde Heiko ter Schegget blokfluit en Svie Meninger klavercimbal met delen uit de luidsuite in D-klein BWV 997 van Johann Sebastian Bach. Goed, dat was de luidsuite. En dan nu maar eens even de vraag. Jij werkt hier bij de Concertzender, wat doe je zoal?
1: Ik ben coördinator van de afdeling Oude Muziek en betekent dat ik de uren Oude Muziek moet invullen.
0: Gelukkig heb je ook iets uitgezocht uit de Matthäus Passie, want dat is toch de kraker van bij het luisterend publiek.
1: Ja, het is niet echt origineel, maar ja, het is wel echt een van mijn toppers. En dat wil toch wel zeggen, als veel mensen van één muziekstuk houden, dat het echt een goed werk is.
0: Nou, je staat daar niet alleen in, dat erbarmen die. Want het is echt, geloof ik, de tophit uit de Matthäus Passie. Ja. Maar nou valt het mij op dat je het hebt uitgekozen. Een uitvoering door Michael Chance. En dat is een countertenor of altus. Wat zeg je zelf?
1: Ik zelf zeg countertenor, maar altus kan natuurlijk ook.
0: Ja. Een mannelijke alt. Ja. En waarom heb je nou juist een mannelijke alt? Ikzelf denk ik wel eens, nou ja, ik word toch misschien liever een vrouw. Misschien omdat ik dat van jongs af aan gewend ben.
1: Ja, weet ik niet. Hij blijft mijn favoriete countertenor. En hij kan heel mooi strak zingen en juist heel spannend. En ja, ik verkies dat wel boven een vrouwelijke alt.
0: Nog iets over op te merken?
1: Misschien één dingetje. Ik vind dit de perfecte combinatie van Michael Chance en John Ellard Gardiner en Bach. En wat ik ook bijzonder vind van deze uitvoering is gebruik van de dissonanten.
0: Oh, leg uit.
1: Nou, Bach is een meester in het omzetten van de tekst in de noten. En vooral een dissonant, dat klinkt heel erg schrijnend. Dus vooral als het gevoel in de muziek of in de tekst heel schrijnend is, dan kan hij dat heel goed omzetten.
0: Maar het is wel zuiver, want mensen denken vaak, dissonanten, dat is vals.
1: Nee, dat zijn twee hele zuivere tonen die heel wrangend kunnen klinken.
0: Die contrasterend zijn. Ja. Goed. En John Ellard Gardiner, het valt mij op dat tussen al die muziek rond Bach, dat hij de naam van Sir John Ellard regelmatig valt. Terwijl er zoveel andere mensen zijn die zich met de oude meesters bezighouden. En hij is ook van de romantiek. Enfin, hij is van alles, die man, John Ellard Gardiner. Dat is wel bijzonder, toch?
1: Ja, maar juist zijn Bach-vertolkingen, vooral deze.
0: Ja, maar het is toch wel, over bijzonder gesproken, het is toch wel bijzonder dat die man zo'n breed terrein bestrijkt. En dat blijkbaar ook in deze categorie, waar veel concurrentie is, zo goed doet. De English Baroque Soloist horen we onder leiding van John Ellard Gardiner met Michael Chance, countertenor, erbarmen dich uit de Matthäus Passie.

0: Uit de Matthäus Passie was dit Erbarme dich door Michael Chance, countertenor of altus, door de English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner, het orkest dat hem begeleidde. Ja, we zitten in een studio bij de Concertzender in Utrecht en ja, je bent Utrechter, hè?
1: Op het moment wel, ja. Niet geboren en getogen, maar ik woon al 20 jaar in Utrecht.
0: Maar toch op dit moment zeker met de muzikale wortels bij de Concertzender.
1: Ja, ja, zeker.
0: En nou, Utrecht, dat is de stad van de oude muziek. Ik herinner me dat de NOS vroeger daar ook nog wel eens reportages van gaf. En daar ben ik nog wel eens bij betrokken geweest. Oude muziekfestival, dat is wel heel bijzonder in Utrecht, hè?
1: Ja, dat is wereldwijd bekend, het Festival Oude Muziek in Utrecht. Ja, meer dan 30 jaar.
0: Ja, en jij bent er ook bij betrokken?
1: Ja, ik was er vroeger heel lang bij betrokken.
0: Je doet vrijwilligerswerk hier bij de Concertzender. Daar heb ik me laten vertellen, behalve wij twee en nog veel meer mensen. Er zijn er zo'n 150, geloof ik, die medewerking verlenen aan de Concertzender. Hoe hou je dat allemaal een beetje in de hand? Is dat wel prettig werk? Want dat is natuurlijk een stelletje ongeregeld, wil ik niet zeggen. Maar die komen overal en nergens vandaan en die moet je in de hand houden.
1: Nou, ik hoef ze gelukkig niet alle 150 in de hand te houden. Dat zal niet te doen zijn. Maar ja, ik heb natuurlijk wel vaste programmamakers die ik dan, waar ik regelmatig contact mee heb. En waar ik dan dingen mee afspreek, deadlines mee afspreek.
0: Heb je ook genoeg muziek? Oude muziek dus, oude klassieke muziek, hier in voorraad. Ik heb geen idee eigenlijk wat er hier allemaal is.
1: Ja, we hebben behoorlijk wat oude muziek natuurlijk als onderdeel van de klassieke cd's. Maar programmamakers maken ook gebruik van hun eigen cd's of vinden dat ergens anders. En zij uploaden dat op de server en soms is het echt een verrassing waar ze zelf mee komen.
0: Ja?
1: Wat ik zelf soms ook nog nooit heb gehoord. Dus voor mij ook een ontdekking.
0: Ja, dus valt altijd nog wat te ontdekken ook.
1: Ja, zeker.
0: Ook voor je. Ja. Zeg, wat gaan we tot slot beluisteren?
1: Ja, tot slot is eigenlijk mijn nummer 1. En dat is een hele bijzondere. Dat is een kantate. De Actus Tragicus. Gotteszeit is die allerbeste tijd. Ja, ik heb dit vroeger, toen ik nog jong was, heb ik dit gehoord. Want mijn moeder had altijd veel barokmuziek opgezet. En ze heeft deze ook een aantal keer gedraaid. En dat kan me heel goed herinneren dat ik voornamelijk het begin, sonatina, heel bijzonder vond. Met 2 blokfluit en 2 gamba's. Dus dat is altijd bijgebleven.
0: De samensteller van Geen Dag Zonder Bach, Govert-Jan Bach, die zegt ja. Waarom is dit nu eigenlijk zo'n aangrijpend werk?
1: Een moment wat ik heel bijzonder eraan vind is dat Bach op een gegeven moment echt een stilte laat vallen. Dan laat hij de instrumenten die vallen helemaal stil. En de sopraan was het, die zingt alleen het woord stille. En dan is het opeens helemaal stil. En dan gaat het weer verder. Dat vind ik gewoon een heel spannend moment. En ik heb deze uitvoering, een uitvoering door Gustav Leonhard met zijn Leonhard consort, vind ik heel bijzonder, want hij maakt die gebruik van jongetje sopraan en jongensalt. En ik heb deze uitvoering ook een keer gebruikt bij mijn programma In Memoriam Gustav Leonhard, toen hij net was overleden. En ik vind het gewoon heel aangrijpend.
0: En hij heeft als koor het Collegium Vocale Gent.
1: Ja, klopt.
0: Want ik denk altijd, dat is voorbehouden aan Philip Herrewegen.
1: Nee, dus volgens mij is nog zoals ze begonnen zijn. Onder Gustav Leonhard zijn ze begonnen. En volgens mij is later Philip Herrewegen daarbij gekomen.
0: En vertel eens iets over de solisten. Heb je die ook nog persoonlijk gekend? Ja, het is alweer een oude opname, dat denk ik niet. Hè?
1: Ja, ja, de tenor Marius van Altena, die ken ik nog van zomercursussen in Tsjechië.
0: Zo, wat deed je daar?
1: Nou, daar heb ik een uitvoering van L'Orfeo van Monteverdi. Heb ik daar blokfluit gespeeld in het orkestje. En dat was alles onder leiding van Marius van Altena.
0: Die horen we als tenor. Nou, laat ik nu ook iemand kennen. Dat is Max van Egmond. Want die was vroeger nieuwslezer bij de radionieuwsdienst ANP. Nee. En dat deed hij heel goed hoor, moet ik je zeggen. Dus er is nog een soort collega ook voorbij geweest. Maar ik kan helaas niet zo zingen. Max van Egmond, Bas. En dan de andere twee. We hebben Marcus Klein?
1: Ja, die ken ik niet. Die waren toen in de jaren 80 waren ze...
0: Ja, maar wat mij opvalt is Marcus en Rafael Harten, sopraan en alt.
1: Ja, klopt.
0: Maar zijn dat de jonge sopranen?
1: Jongetjes sopraan en jongens alt. Ja, maar dat zijn dus leden van het Knabenkoor Hannover.
0: Oh ja, want die is behalve het Collegium Vocale Gent is ook dat Knabenkoor Hannover hierbij.
1: Ja, ja.
0: En dan verder dus het Leonard Concert onder leiding van Gustav Leonard. Met de kantate Gotteszeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106. Met als uitvoerende Marcus Klein sopraan, Rafael Harten alt, Marius van Altena tenor en Max van Egmond bas.

De Gamba-sonate in G-klein, ditmaal BWV 1029. Uitgevoerd op cello door Steven Isserles en met Richard Egar aan het klavecimbel. De sonate in D-groot, BWV 1028, noemt Steven Isserles adembenemend. Na een mooie intro zit je ineens in een wervelend allegro. Dan komt misschien wel het mooiste stuk van de drie sonates. Een wiegend Siciliano in H-mol, B-mineur is dat, Bach's geliefdste toonsoort. Alle smartelijkheid van dit deel wordt echter in de slotdans weer opgeheven. Missen we de gamba? Een beetje vanwege die zijdeachtige glans van de oude gamba. Maar met zo'n cellist als Steven Isserles geeft het allemaal niet meer.

U hoorde Stephen Isserles op de cello dus, met de klavicinist Richard Iyer in de gamba-sonate in G groot, BWV 1027. De sonate in G klein begint met een indringend thema dat, net als het begin van de 40e symfonie van Mozart, iets rusteloos en opgejaagd heeft. Echt G mineur. De toonsoort die mensen tot tranen toe beroert, zei men toen. De cello soleert en versiert ook. Geschreven wellicht voor een grote gambist, Abel, die toen in Leipzig leefde. Een prachtige zangboog komt dan in het langzame tweede deel. Echt een aria. Zo werden ze voor castraten geschreven, die konden verbluffen met hun ademtechniek. Het eindigt dansant. Deze sonate is als enige driedelig.

Isserles en Igar, ditmaal dus met de sonate in D-groot, BWV 1028. En deze muziekmannen sluiten het af met een bijzondere bewerking van het orgelkoraal Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. En dat is BWV 639. Celliste Isserles zegt hierover: hier hoor je de God van de muziek. Je wordt er inderdaad stil van. De cello als die tedere stem van de ziel.

En dat waren de laatste opnamen in deze uitzending van Stephen Isserles cello en Richard Egar klavercimbal. Met dit keer Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639. En tot zover dus ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Met iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. Een nieuwe cd die meteen favoriet is bij ons zijn de verzamelde soloconcerten voor klavercimbal, oftewel de klavierconcerten, door Andreas Steyer. We zijn natuurlijk verwend met grote klavecinisten in Nederland, een Gustav Leonhard, een Ton Koopman, om van de jongere generatie maar te zwijgen, Belder, Pieter Dirksen, Tineke Steenbrink, om er een paar te noemen. Maar Andreas Steyer is een zeer grote naam. Vooral bekend als fortepianospeler loopt hij, om zo te zeggen, van het ene instrument naar het andere. Maar hier speelt hij duidelijk klavercimbal en is het ook nog heel mooi en prachtig opgenomen. Hulde voor de platenmaatschappij Harmonia Mundi. Het lijkt de nieuwe referentie te zijn voor deze concerten, want hoe begeleiden de Freiburgers hem niet zo alert en zo communicatief? Er is veel te zeggen over deze concerten. Opmerkelijk is dat ze pas omstreeks 1740 door Johann Sebastian zelf zijn opgeschreven, maar het lijkt in een band van 6, wat hij altijd deed met werken die hij van belang vond, ze als 6-delig verzamelen. Een aantal werken herkent u als bewerkingen van de beroemde vioolconcerten uit Köthen. De andere zouden gebaseerd zijn op oudere vioolconcerten, nog uit de Weimar-tijd. Maar als je dat indringende concert in het duistere D-klein hoort, onze begintune is dat, en je speelt dat op viool, dan klinkt dat zelfs in de handen van Janine Jansen wat vreemd, alsof het niet klopt. Het is zo uitdrukkelijk voor een klavierinstrument geschreven. Bach heeft de eerste 2 delen ook gebruikt in Cantate 146 voor concertorgel, concerterend orgel en het koor daarna. Men denkt in 1729. Maar nu eerst dit adembenemende eerste concert, suspense in noten. Dit is zo spannend. Andreas Steyer zorgt ook nog voor een echte cadens aan het eind. En onze begintune wordt nu de uitvoering van Steyer.

Dit was het klavierconcert nummer 1 in D-klein, BWV 1052. En u hoorde Andreas Staier op klavercimbel, samen met het Freiburger Barokorkester dat onder leiding stond van Petra Moulians. Hierna het bijna frivole tweede concert in E-groot, BWV 1053. Italiaans, monter, dansend, springerig haast, een grappige meezinger. Inhaken op zijn Bachs. Ja, alles komt voorbij bij Bach.

Sarah Behande en andere delen uit de partita voor solo-viool in B-klein BWV 1002. In een uitvoering door de violiste Julia Fischer. Wel, tot zover geen dag zonder Bach op de Concertzender voor vandaag. Morgen zijn we er weer met muziek van Bach, maar dan op een heel andere manier. Want dan openen we weer ons Café Zimmerman. En dan hebben we speciale gasten voor, onder leiding van Govert-Jan Bach. Bijvoorbeeld Marion Strijk, de violiste, Henk van Zonneveld, die hadden we al eerder in onze programma's gehoord. En ook de cellist Frank Wakelkamp. Morgen dus Café Zimmerman van 1 tot 2. Ik neem afscheid van u, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is Govert-Jan Bach. Ik wens u verder nog een mooie uitzending morgen en een prettig weekend. En nu al bij voorbaat en anders tot maandag.

De klok heeft weer 1 uur geslagen. Nou ja, dat nemen we maar aan. In ieder geval betekent dit dat wij beginnen aan ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag bij de Concertzender. Goedemiddag trouwens, mijn naam is Joop van Zijl. En de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. In de komende week besteden we nog een keer aandacht aan de Hohe Messe-uitvoering op vrijdag 24 oktober... in die prachtige Naardense kerk door Philip Herrewegen en zijn mensen. Het zal een onvergetelijke uitvoering worden, mede door de keur aan solisten die meedoen. Alle info trouwens, die vindt u bij fredluiten.nl. En Fred Luiten is de organisator. Op zondagmiddag 1 november om 4 uur zal Govert-Jan Bach, zoals bekend dus de samensteller van dit programma, zal de heer Bach zijn nieuwe luisterboek presenteren. En wel in boekhandel Scheltema, op dat nieuwe adres van Scheltema in Amsterdam, Rokin 9. Hier zal een nieuw kinderorkest spelen en altus David Cohen zal 2 aria's zingen uit het Weihnachtsoratorium. Van deze presentatie zal trouwens voor ons, voor de Concertzender, een Café Zimmerman-opname gemaakt worden. En u bent allen van harte welkom, maar u moet zich wel tijdig opgeven en wel bij roos.vink, met een F, apenstaartje, scheltema.nl. roos.vink@scheltema.nl. Deze nieuwe week kent ook een nieuw thema. Bach de toetsenist. Dinsdag wordt klavier- of toetsendag. We vergeten nog wel eens dat de meeste nummers in de Bach-catalogus, de zogenaamde BWV-nummers, gewijd zijn aan stukken voor toetsinstrument. In de regel is dat klavercimbel of orgel. Het gaat om de nummers 525 tot en met 987. En dan nog heel veel later gevonden stukken die in de 1000-plus nummers vallen. En er dus recent aan zijn toegevoegd. De BWV-indeling, begonnen in 1850 en door de Bach-kenner Sment verder uitgewerkt, is systematisch en niet chronologisch. Eerst de cantates, dan de passies, etc., etc. Met andere woorden, qua nummers bestaat de helft van Bach's oeuvre uit klavier- of toetsinstrumentenmuziek. In tijdsduur verschillend van 1 minuut tot 12 minuten. En dat is toch haast wel de helft van zijn oeuvre. Maar nu is er een probleem. Heel veel mensen houden helemaal niet van orgel. Daar gaan we een andere keer uitvoerig op in. Want we hebben nog een probleem. Een heleboel mensen houden ook niet van klavercimbel. En zo ontstaat de situatie dat als onze begintune begint met de uitvoering op klavercimbel, er een groep is die het dan meteen afzet. Maar er is ook weer een groep die het afzet als we een pianoversie laten horen. Dat is jammer. Muzikologisch klopt het wel, maar heel veel mensen zijn vertrouwder met Bach geworden door de piano dan door het klavercimbel. Eerlijk is eerlijk. Die luisteraars geven we nu eerst aandacht door een wel heel bijzondere opname van datzelfde concert. Wie zou de pianist zijn?

Ja, wie was de pianist? Wel, dat was dus Dinu Lipati, de Roemeense meesterpianist. Samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum. Een opname uit 1947, het klavierconcert in D-klein, BWV 1052. We hebben maar een handjevol opnames van hem, van Dinu Lipati, en dan ook nog weinig Bach, dus dit was wel heel bijzonder. Wat je nu zo goed hoort in deze gedreven maar romantisch ingestelde aanpak, dat dit concert van Bach op deze manier volledig past in de grote pianotraditie. Johann Sebastian heeft min of meer het klavierconcert uitgevonden. Maar ja, veel mensen weten dat niet. Op deze manier gespeeld staat het helemaal niet zo ver af van Mozart, de D&C-klein, of Beethovens derde pianoconcert. Dat is dan weer een plus voor de pianoaanpak. We hadden u nog beloofd in een van de vorige uitzendingen het favoriete muziekstuk van de betreurde Joost Zwagerman te laten horen. De Chaconne uit de tweede vioolpartita. We hebben dit stuk al vele malen laten horen in alle mogelijke uitvoeringen en bewerkingen, maar het blijft intrigeren. Een reis van A naar beter, een levensverhaal. Een rouwritueel waarin koralen over dood en verlies zijn gewerkt. Naar aanleiding van het sterven van Bachs eerste vrouw, Maria Barbara. Het kan allemaal. Ook hier kiezen we voor een romantische uitvoering in de lijn van de romanticus Joost Zwagerman, even gloedvol, gedreven en imponerend gespeeld als diens betoogtrant.